0: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zetniels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant en dat zal je merken. Garage Zetniels. Lierse Steenweg, hijst op den Berg.
1: Christina. Every hour. Every day.

0: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in een showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
0: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum. Christina.

0: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
1: Every heartbeat.
2: Christina.

0: Swissflex. Er is gewoon geen betere lattenbodem. Eerste klas slaapcomfort met de allernieuwste technologie. Bosmans slaapcomfort. Dankzij de innovatieve Bridge-technologie, de enige lattenbodem die zich perfect aanpast aan je lichaam. Uniek in zijn soort. Heerlijk slapen zonder zorgen met een lattenbodem van Swissflex. Exclusief in de regio bij Bosmans slaapcomfort. Bosmans slaapcomfort.
1: Christina.

zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center in Lier en Heist op den Berg. Christina. I get

0: Heb jij een winkel? Wist je dat je klanten meestal eerst online op zoek gaan naar producten? Ook na de openingsuren? En 8 op de 10 mensen kopen liever lokaal. Maar is jouw assortiment goed online te vinden? Omnipos doet het voor jou. Omnipos, dat is jouw kassa, website en backoffice. Meer info op omnipos.be.
1: Every second, every heartbeat.
2: Christina.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalog. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina,

0: Bistro Callegato in Heist heeft een aparte wijnafdeling waar iedereen terecht kan voor de aankoop van heerlijke Zuiderse wijntjes. Christel en Raf hebben een passie voor lekkere wijntjes. Meermaals per jaar bezoeken ze grote wijnbeurzen. Ze hebben ook nauwe contacten met lokale wijnboeren in Spanje en Frankrijk. Callegato, synoniem voor lekkere wijntjes aan een scherpe prijs, goed advies en vaak ook verborgen pareltjes die elders niet te vinden zijn. Contacteer ons voor meer info. Callegato.
1: 24 hours a day, Christina, every day.

they don't hurt you. You lose those pounds.

0: Luister ook via DAB+ en ervaar zoveel meer. DAB+.
1: In de provincie Antwerpen op kanaal 10A.
2: Christina.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen. Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
1: Christina, more music.

0: Herentals Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Iran heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein, Kuwait en Irak. Dat melden Iraanse staatsmedia. Het is nog niet duidelijk of er schade is en of er slachtoffers zijn. Eerder had de VS ook al opnieuw doelwitten in Iran aangevallen. Bij een van die aanvallen in de buurt van de straat van Hormuz werd een huis geraakt. Daar was een bruiloft aan de gang. Er vielen 4 doden en meer dan 50 gewonden. Het conflict laait serieus op nadat de Amerikanen Iran eergisteren voor het eerst in een maand weer aanvielen. In ons land gaat het gevangenispersoneel opnieuw staken. Vanaf zondagavond tot volgende week vrijdagavond. Dat hebben de vakbonden aangekondigd. Na nieuw overleg met justitieminister Verlinde. Dat leverde te weinig op. Het draait nog altijd rond het personeelstekort en de overbevolking, zegt Eddy de Smet van de Liberale Vakbond.
4: Wat voor ons heel duidelijk is, is dat de administratie heel hard werkt om aanwervingen te doen. De grote struikelblokken zijn natuurlijk dat onze kaders hiermee niet opgevuld zijn. De aanwervingen duren heel lang. Wij zitten ook terug met een verhoging van het aantal gedetineerden. Dus het aantal grondslapers is op 14 dagen tijd terug toegenomen.
3: Er is voorlopig geen nieuw overleg gepland. En dan nog sport. Op de US Open tennis gaat Elise Mertens naar de tweede ronde. Ze won in de eerste ronde van een Spaanse in 2 sets, 2 keer 6-4. Het is voor Mertens al de 11e keer dat ze op de hoofdtabel van de US Open staat. In 2019 en 2020 haalden ze de kwartfinale. Wisselend bewolkt, maar op de meeste plaatsen is het wel droog. Alleen aan de kust en in het noorden is er kans op een bui, maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en af en toe lichte regen, wat zachter wel, tot 24 graden. De dagen daarna vaak droog met wolken en zon, vrijdag tot 25 graden.

0: Heerlijk genieten. Zalig wegdromen in zo'n comfortabel tuinmeubel. Tuinrama heeft een prachtig assortiment tuinmeubelen van traditioneel tot hedendaags. Voor binnen en buiten alle grote merken. Maak je keuze uit diverse materialen en kies de stijl die het best bij je past.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Provinciebaan Inhoutvenne op de baan Heist-Westerlo.
1: Tuinrama.
2: Every second.
3: Christina.
4: Woo!

0: rustig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Every heartbeat. Christina.

0: Christina Nieuws.
1: Niemand pendelt zoveel als wij Belgen. Gemiddeld zijn we meer dan een uur per dag onderweg van en naar het werk. 13 minuten langer dan het Europees gemiddelde zelfs. Dat blijkt uit een studie van HR-dienstverlener SD Works. 1 op de 3 ervaart dat ook als verloren werktijd. Al zijn er wel sterke onderlinge verschillen, zegt Veerle Michiels.
2: Bij vrouwen hebben we vastgesteld dat zij vaker dichter bij het werk wonen, een gemiddeld kortere pendeltijd hebben, maar dus ook een lagere limiet van wat zij aanvaardbaar vinden als pendeltijd. Het is heel belangrijk als werkgever om te kijken of een aanbod te hebben rond meer hybride werken.
1: Het gevangenispersoneel in ons land gaat opnieuw staken. Vanaf zondagavond tot volgende week vrijdagavond. Dat hebben de vakbonden aangekondigd. Na nieuw overleg met justitieminister Verlinde. Het draait nog altijd rond het personeelstekort en de overbevolking, zegt Eddy de Smet van de Liberale Vakbond.
3: Wat voor ons heel duidelijk is, is dat de administratie heel hard werkt om aanwervingen te doen. De grote struikelblokken zijn natuurlijk dat onze kaders hiermee niet opgevuld zijn. De aanwervingen duren heel lang. Wij zitten ook terug met een verhoging van het aantal gedetineerden. Dus het aantal grondslapers is op 14 dagen tijd terug toegenomen.
1: Er is voorlopig geen nieuw overleg gepland. Het conflict tussen Iran en de VS laait weer serieus op. Iran voerde afgelopen nacht verschillende luchtaanvallen uit op Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein, Kuwait en Irak. Dat melden Iraanse staatsmedia. Het is nog niet duidelijk of er schade is en of er slachtoffers zijn. Het was een reactie op de Amerikaanse aanvallen op Iran eerder gisteravond. Daarbij vielen 11 doden. De Duitse sancties tegen Rusland zijn een grote fout, dat zegt Russisch president Poetin. Vorige maand werd een drone met explosieven gevonden op de luchthaven van Leipzig bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Duitsland zegt nu officieel dat Rusland erachter zit, maar volgens Poetin is daar geen bewijs voor. Duitsland sluit onder meer het Russische consulaat-generaal in Bonn. De NAVO en de Europese Commissie steunen Duitsland. In ons land wordt de Russische ambassadeur ook op het matje geroepen. En tennis dan. Elise Mertens gaat naar de tweede ronde op de US Open. Ze won de eerste ronde van een Spaanse in 2 sets. Het werd 2 keer 6-4. Het is voor Mertens al de 11e keer dat ze op de hoofdtabel van de US Open staat. In 2019 en 2020 haalden ze de kwartfinale. Wisselend bewolkt, maar op de meeste plaatsen is het wel droog. Alleen aan de kust en in het noorden kans op een bui, maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en af en toe lichte regen, wat zachter wel, tot 24 graden. De dagen daarna vaak droog met wolken en zon, vrijdag tot 25 graden.

Bij Bauza en Magnetic hier bij Christina op deze woensdagochtend. Jawel, ik ben al een beetje hees. Te veel geroepen al op die kinderen, waarschijnlijk op de eerste schooldag. Dus ik moet me al wat gaan inhouden. Welkom erbij, beste vrienden. Ik ben Wim Cornelli. Tot een uur of negen probeer ik jou zo aangenaam mogelijk wakker te maken hier bij Christina. Nu met Lime, baby, we're gonna love tonight.

dat zei hij. All because of you. Bij sommige mensen is het toch niet goed verdeeld, hè, tussen geluk hebben en pech hebben. Kijk maar eens naar onze Hakon, hè, de nieuwe koning van Noorwegen. Hij had net zijn eed afgelegd als zijn vrouwke, de Noorse koningin, met de Marit al meteen terug naar het ziekenhuis moest. Dat is allemaal niet zo snor daar, denk ik. Hier is Nelly Furtado, Say It Right, bij Christina.

0: Zaterdag 5 september serveert Callegato varken aan het spit met bijpassende salades. Ze ontvangen jullie met veel plezier in het Bergbos in Heist, bij mooi weer op het prachtige terras. De chef steekt om 12 uur het vuur aan. Je kan vanaf dan al iets komen drinken. Vanaf 18 uur gratis apero en hapje bij varken aan het spit voor €41 per persoon. Graag vooraf reserveren via wijnbistro@callegato.be of op het nummer 0473 44 92 99.
1: Callegato. Christina.
2: Ik tel.

Ja, het is weer van dat. De 1 september is weer voorbij en de socials staan weer vol met beeldjes over kindjes die naar school gaan en mama's die ze brengen en traantjes. Ja, en ook soms papa's die ze brengen natuurlijk. Hè. Ja, het hoort erbij. Hier is Prince.

Eva Max met Kings en Queens hier bij Christina op deze woensdagochtend. Straks hebben we hier nog een fijne ommekeer in het blind getrouwd verhaal van iemand. Eerst Enrique Iglesias. Solo

had het toen misschien al een beetje over zichzelf dat we hem ooit gingen moeten herinneren, deze Michael Jackson. Maar ja, dat is geen probleem, hij blijft meegaan. Remember the Time was dat. En hier is Just A met Sam Harper bij Christina.

0: Danscentrum Moveri biedt kwaliteitsvolle danslessen. Modern, street dance, klassiek, ballet, peuterkleuter en kinderdans en nog veel meer. Moveri, dat is dansen onder leiding van een gediplomeerd en ervaren team. Iedereen kan meedoen. Kids vanaf 3 jaar en ook tieners en volwassenen. De lessen volg je in de sporthal in Heist op den Berg en in de lagere school in Wiekenvorst. Meer info, danscentrummoveri.be.
1: Kom naar een van de gratis proeflessen van 1 tot en met 7 september.
2: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
3: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in een showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
2: FDK in de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum. Christina.

Shannon Spyro bij Christina met Material Lover. In het volgende uur hebben we het over Maite uit Blind Getrouwd, die toch nog iets zinvols heeft laten doen met haar trouwring van het programma. Dat is voor straks.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Niemand pendelt zo lang als wij Belgen. Voor het eerst zijn we gemiddeld langer dan een uur per dag onderweg van en naar het werk. Dat is 13 minuten langer zelfs dan het Europees gemiddelde. Dat blijkt uit een studie van HR-dienstverlener SDWorks, Veerle Michiels.
3: Een deel van de verklaring bij ons zit hem vooral in het feit, we hebben het hoogste aandeel van werknemers die 2 uur of meer per dag pendelen, maar ook het hoogste aandeel van werknemers die het verste pendelen, dus 120 kilometer per dag, dus 120 heen en terug is dat dan.
2: Ook de files spelen mee en we kopen vaker dan andere Europeanen een huis waar we blijven wonen als we van job veranderen. Nu de zomervakantie is afgelopen, maakt de federale regering zich klaar voor de begrotingsonderhandelingen. En die beloven niet makkelijk te worden. Onze federale regering moet nog eens 10 miljard besparen. Premier Bart De Wever heeft daarvoor een reeks maatregelen opgelijst. Politiek journaliste Fleur Mees.
4: Het gaat dan bijvoorbeeld over de btw-verhoging. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een verhoging van 21% naar 22%. Naast de btw zouden ook een vorm van een rijkstax, het morrelen aan de index of het verhogen van het remgeld een terugkeer maken. Maar ja, dat zijn maar een paar van de tientallen maatregelen die dan op tafel liggen.
2: Premier De Wever liet al weten dat iedereen de besparingen zal voelen. In Hamburg in Duitsland zijn 2 mannen gedood bij een schietpartij vannacht, dat bevestigt de politie daar. Er zouden ook verschillende mensen gewond zijn. De schietpartij gebeurde op een industrieterrein. Waarom is nog niet duidelijk. De politie zoekt de dader met tientallen patrouillewagens. Ze gaan ervan uit dat hij de slachtoffers kende. Het conflict tussen Iran en de VS laait weer serieus op. Iran voerde afgelopen nacht verschillende luchtaanvallen uit op Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein, Kuwait en Irak, dat melden Iraanse staatsmedia. Het is nog niet duidelijk of er schade is en of er slachtoffers zijn. Het was een reactie op de Amerikaanse aanvallen op Iran eerder gisteravond. Daarbij vielen 11 doden. En op de US Open tennis heeft Elise Mertens zich moeiteloos geplaatst voor de tweede ronde. Ze won in de eerste ronde van de Spaanse Caitlin Quevedo in 2 sets, 2 keer 6-4. Zizou Bergs speelde vannacht tegen de Spanjaard Carlos Tabernas. Bij 2-1 voor Bergs werd de wedstrijd gestaakt omdat het te donker werd. Dus de match wordt vandaag verder gespeeld. Wisselend bewolkt, maar op de meeste plaatsen is het wel droog. Alleen aan de kust en in het noorden kans op een bui, maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en af en toe lichte regen, wat zachter wel, tot 24 graden. De dagen daarna vaak droog met wolken en zon, vrijdag tot 25 graden.

Bastille en Joy uit die heel veel nieuwe programma's die er op ons losgelaten zijn, heb ik er enkele geselecteerd. Ik laat je straks nog goesting krijgen in eentje in de loop van dit uur.

Quick and the Rhythm of the Jungle. Ik heb een programma met Axel Dazeleren geselecteerd uit de selectie van nieuwe programma's die op ons afgestuurd worden. Straks heb ik het daar nog even over, want ik vind het wel de moeite om te bekijken.

Gelukkig is hier nog de redactie die af en toe zegt van wat heb je nu weer gezegd. Hè? Axel Dazeleire is het en niet Dazeleire. Ik zal erop oefenen. Straks meer over Axel gaat terug naar Amerika.

Gary Lowe en La Collegiala hier bij Christina. Maite Klaus uit Blind Getrouwd heeft haar trouweling, die ze niet meer nodig had uit het programma, een beetje laten omvormen. Ze heeft er Bailey op laten zetten. Voilà, zo heeft hij toch terug nut voor haar. Hier is Kamrad.

Robert Howard was dat samen met Kim Mazel en Wade. Vorige week keek ik per ongeluk naar Axel gaat terug naar Amerika met Axel Dazelaere. En ik moet zeggen, het was een aangrijpend programma om de Amerikanen toch beter te leren kennen en hoe ze denken. En ja, gisteravond was ze dan de tweede aflevering waarbij hij een vrouw ontmoet heeft die ontvoerd werd door aliens. Ze namen zelfs al haar eicellen weg, zei ze.

Spice Girls, stop right now. Ben jij ooit al je eicellen afgepakt door aliens? Wel, blijkbaar gebeurt het in Amerika toch wel. Dat hebben we gisteren kunnen ontdekken in Axel gaat terug naar Amerika. En er zitten wel meer vreemde verhalen tussen. Hier is Jonas Blue met Malef bij Christina.

0: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg. Heb jij een winkel? Wist je dat je klanten meestal eerst online op zoek gaan naar producten? Ook na de openingsuren? En 8 op de 10 mensen kopen liever lokaal. Maar is jouw assortiment goed online te vinden? Omnipos doet het voor jou. Omnipos, dat is jouw kassa, website en backoffice. Meer info op omnipos.be. Voel je goed? Voel je mooi? Disangel heeft elegante dameskleding. Mooi, voor iedereen met een maatje meer. Knappe collecties, stijlvol en modieus. Je kan rustig kijken, passen en kiezen. Disangel is makkelijk bereikbaar, heeft een ruime parking, ruime pashokjes en helemaal niet duur. Disangel, mooi, voor iedereen met een maatje meer. Schalihoevestraat 2, Heist op den Berg.
1: Disangel houdt een totale uitverkoop. Alles moet weg aan 5 en 10 euro.
2: Christina.

Axwell en Grosso samen hier bij Christina en More Than You Know. Wil jij een fijn buitenverblijf in de Franse Pyreneeën? Wel, dat van Guido Belcanto staat te koop. Ja, dan kan je nog één hebben, dat is van een BV geweest. Het is met pijn in het hart, zegt hij, maar hij verblijft er te weinig. Vandaar de verkoop. Voilà, het zit erop voor mij voor vandaag. Veel plezier met de collega's verder de dag door hier bij Christina. Dat zijn eerste mensen van Let The Music Play non-stop tot 10 uur. En dan heb je Jean-Paul de Bie. Dit is nog Ricky Martin. Tot morgen.

0: laagste in alle huishoudelektro, OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalo. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. Er komen opvallend minder mensen van buiten Europa in ons land werken. Dat blijkt uit cijfers van minister van Werk Zoual Demir in De Tijd. Van januari tot en met juli werden er ruim 4000 aanvragen voor arbeidsmigranten ingediend. En dat is bijna 12% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Het komt omdat de regels nu strenger zijn. Bedrijven moeten eerst Belgische werkzoekenden een kans geven. Zo moeten arbeidsmigranten meer administratie afwerken en ook meer betalen. Nu de zomervakantie is afgelopen, maakt de federale regering zich klaar voor de begrotingsonderhandelingen. En die beloven erg moeilijk te worden. Onze federale regering moet nog eens 10 miljard besparen. Premier Bart De Wever heeft daarvoor een reeks maatregelen opgelijst. Je hoort politiek journaliste Fleur Mees.
2: Het gaat dan bijvoorbeeld over de btw-verhoging. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een verhoging van 21% naar 22%. Naast de btw zouden ook een vorm van een rijkstax, het morrelen aan de index of het verhogen van het remgeld een terugkeer maken. Maar ja, dat zijn maar een paar van de tientallen maatregelen die dan op tafel liggen.
1: Premier De Wever liet al weten dat iedereen de besparingen zal voelen. In Overasselt bij Nijmegen in Nederland mogen inwoners hun huizen weer verlaten. Gisteren moesten ze binnenblijven door een grote politieactie. Daarbij zijn 34 mensen opgepakt, ook twee Belgen. Omdat 30 gewapende mannen een bewaker doodschoten aan een boerderij. Toen de politie arriveerde, werden ook zij beschoten. Het gaat wellicht om drugsgeweld, zegt gerechtsjournalist Farouk Özgünes.
3: Dat zou te maken hebben met een drugtransport van 800 kilo cocaïne dat enkele dagen geleden aan de Frans-Spaanse grens is onderschept. De persoon die daar woont zou verantwoordelijk zijn voor dat transport. En een deel van die lading is vermist. En het ziet er naar uit dat die 30 mannen mogelijk opgetrommeld werden en daar mogelijk een deel van die vermiste lading te gaan oppakken.
1: Bij de overstromingen vorige week in Nepal en Tibet zijn nu al 1130 mensen overleden, bijna allemaal in Nepal. Dat blijkt uit de nieuwe balans van de overheid. En de dodentol zal wellicht nog oplopen, want er zijn nog zeker 4400 mensen vermist. De schade is ook enorm. En op de US Open tennis heeft Elise Mertens zich moeiteloos geplaatst voor de tweede ronde. Ze won in de eerste ronde van de Spaanse Caitlin Quevedo in twee sets. Het werd 2 keer 6-4. Zizou Bergs speelde vannacht tegen de Spanjaard Carlos Tabernas. Bij 2-1 voor Bergs werd de wedstrijd gestaakt omdat het te donker werd. Dus de match wordt vandaag verder gespeeld. Wisselend bewolkt met kans op een paar buien aan de kust en in het noorden, maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en soms wat lichte regen tot 22 graden. Vrijdag iets zachter bij 24 graden. In het weekend krijgen we weer meer zon.
4: Zomerradio, Christina.

0: Eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwent je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten. Met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie. Vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Je tuin ziet er altijd stralend uit. Dag in dag uit. Tuinrama.
2: Tuinrama. Je vindt er alles om je tuin piekfijn in orde te brengen. Zitmaaiers, grasmachines, bosmaaiers, hakselaars, hoge drukreinigers. Alle soorten tuinmachines en tuingereedschap van topkwaliteit. Tuinrama. Ook voor alle onderhoud en herstellingen.
1: Elk seizoen.
2: Provinciebaan in Houtvenne.
1: Tuinrama.
2: Op de baan Heist Westerlo.
3: Christina.

0: allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zandvoort. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant en dat zal je merken. Garage Zandvoort. Lierse Steenweg, hij stopt den berg.
1: Christina,

0: Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistoldenberg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Er komen opvallend minder mensen van buiten Europa in ons land werken. Dat blijkt uit cijfers van minister van Werk Zuhal Demir in de Tijd. Van januari tot en met juli werden er ruim 4000 aanvragen voor arbeidsmigranten ingediend. En dat is bijna 12% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Het komt omdat de regels nu strenger zijn. Zo moeten arbeidsmigranten meer administratie afwerken en ook meer betalen. De vastgoedprijzen zijn in 16 jaar tijd door het dak gegaan. Dat blijkt uit cijfers van Stadbel die HLN heeft geanalyseerd. Gemiddeld kostte een woning 16 jaar geleden 195.000 euro. Vandaag is dat 335.000. En er zijn grote verschillen tussen de provincies. Vooral Sint Maartens-Lathem in Oost-Vlaanderen springt eruit. HLN vastgoedexpert Bjorn Kokuit.
4: De prijs die ging met maar liefst 163% naar omhoog. En ja, die bedraagt nu bijna 1 miljoen euro. Dat is het hoogste van alle gemeenten. De vergelijking klokken, dat was slechts 70% duurder. En als we kijken naar de kleinste stijgingen, dan springt Staden naar de Roeselaar eruit. De mediaanprijs daar, die steeg met nauwelijks 8%.
3: En in Duitsland is er mogelijk opnieuw een elektriciteitsinstallatie gesaboteerd. Amper een dag na de sabotagepoging op het stroomnet in Brandenburg. Afgelopen nacht was er een verdacht incident in de buurt van Keulen. Buurtbewoners zagen felle lichtflitsen en hoorden meerdere knallen. Kort daarna was er een kortsluiting en vielen er verschillende hoogspanningslijnen uit. Een algemene storing was er niet. Volgens de politie gaat het niet om een technische storing en is er sprake van kwaad opzet. Wisselend bewolkt met kans op een paar buien aan de kust en in het noorden maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en soms wat lichte regen tot 22 graden. Vrijdag iets zachter bij 24 graden. In het weekend krijgen we weer meer zon.
2: Zomerradio, Christina.

Paul McCartney was dit met My Brave Face. En nu we het toch hebben over face, misschien nog even voorstellen voor de niet-weters. Ik ben Jean-Paul Demy en welke weekdag kan je mij horen op Christina tussen 10 en 11. En dit is Bazaar.

Is het zo? Hm? Ja? Volgens Olivia Dean wel uiteraard. So easy to fall in love. En af en toe mag je ook bij ons hier wel eens zo'n echte, klassevolle Italiaanse klassieker verwachten. En dat doen we nu met nummer 90 van Eros Ramazzotti. Hier is Se bastasse una canzone.

0: waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joris-Wingen.
2: Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
3: Christina.

0: Elke eerste donderdagavond van de maand, van 9 tot 11, enkel op Christina.
1: Dance Garden.
0: House, disco, groove, trance.
1: Pure vinyl. Handpicked and mixed by Philip Libby.
0: Luister nu donderdag 3 september vanaf 9 uur.
1: Dance Garden.
0: Met Stijn van Uffelen van het legendarische magazine Outzone.
2: Christina, always music.

Not at this party van Dasha met daarvan ook Dido. En daarvoor het ouwertje voor dit uur. Een nummer van de Beach Boys. Lekkere stranden en funny muziek met de fun, fun, fun. En dan gaan we nu terug naar het jaar toen ook er een hele warme zomer was. Maar niet zo warm als die van dit jaar. The real thing. You to me are everything.

Ja, en ik was het daarnet nog vergeten te vermelden uit welk jaartal dit nummer gedraaid werd. 1976 van The Real Thing dus, met You To Me Are Everything. Joe Cocker heeft een bijzondere, aparte stem, maar bijzonder mooie nummers gebracht. Dit is van hem met 98, Tonight.

Somber is dit, of was dit met My Body Isn't Ready. Ik zou toch een tip durven meegeven, want in mijn vroegere leven was ik master lichamelijke opvoeding. En ik blijf het bijhouden, je moet regelmatig wat aan je body doen. Je moet regelmatig bewegen, wat fitness, wat cardio, wat spierversterkende oefeningen, stretchen en noem maar op. Ik ga er niet over uitweiden, maar je moet het absoluut gaan doen, want het is belangrijk hoor.

0: Bike Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Swissflex. Er is gewoon geen betere lattenbodem. Eerste klas slaapcomfort met de allernieuwste technologie. Bosmans slaapcomfort. Dankzij de innovatieve Bridge-technologie de enige lattenbodem die zich perfect aanpast aan je lichaam. Uniek in zijn soort. Heerlijk slapen zonder zorgen met een lattenbodem van Swissflex. Exclusief in de regio bij Bosmans slaapcomfort. Bosmans slaapcomfort.
2: Zaterdag 5 september serveert Callegato varken aan het spit met bijpassende salades. Ze ontvangen jullie met veel plezier in het Bergbos in Heist. Bij mooi weer op het prachtige terras. De chef steekt om 12 uur het vuur aan. Je kan vanaf dan al iets komen drinken. Vanaf 18 uur gratis apero en hapje bij varken aan het spit voor €41 per persoon. Graag vooraf reserveren via wijnbistro@callegato.be of op het nummer 0473 44 92 99.
3: Christina. You know.

0: Secret I try to hide, but I can't have you.
1: En ik moet alweer gaan afscheid nemen, maar geen nood. De collega's zijn er en staan te wachten om je op te vangen. 2 uur Gert van Leegde en zometeen tussen 11 en 1 collega Wim van Akker. En maak er een goede, mooie, beautiful day van.

0: Christina Nieuws.
1: Als je nog benzine moet tanken, dan doe je dat best vandaag nog, want morgen schiet de prijs weer omhoog. Je betaalt dan maximaal €2,05 voor een liter benzine 95. Dat is de hoogste prijs in 4 jaar tijd. Ook dieseltanken wordt weer wat duurder. Een liter kost je vanaf morgen maximaal €2,38. En ook de Europese gasprijzen staan op een recordhoogte. De energieprijzen stijgen nu weer, nu de VS en Iran elkaar weer stevig aanvallen. De vastgoedprijzen zijn in 16 jaar door het dak gegaan. Dat blijkt uit cijfers van Stadbel die HLN heeft geanalyseerd. Gemiddeld kostte een woning 15 jaar geleden €195.000. Vandaag is dat €335.000. En er zijn grote verschillen tussen de provincies. Vooral Sint-Maartens-Lathem in Oost-Vlaanderen springt eruit. HLN vastgoedexpert Bjorn Kokuit.
2: De prijs die gingen met maar liefst 163% naar omhoog. En ja, die bedraagt nu bijna €1 miljoen. Dat is het hoogste van alle gemeenten. De vergelijking knokken, er werd slechts 70% duurder. En als we kijken naar de kleinste stijgingen, dan springt Staden naar de Roeselaar eruit. De mediaanprijs daar, die steeg met nauwelijks 8%.
1: En in Duitsland is er mogelijk opnieuw een elektriciteitsinstallatie gesaboteerd. Amper 1 dag na de sabotagepoging op het stroomnet in Brandenburg. Afgelopen nacht was er een verdacht incident in de buurt van Keulen. Buurtbewoners zagen daar felle lichtflitsen en hoorden meerdere knallen. Kort daarna was er een kortsluiting en vielen er verschillende hoogspanningslijnen uit. Een algemene storing was er niet. Volgens de politie gaat het niet om een technische storing en is er sprake van kwaad opzet. Wisselend bewolkt met kans op een paar buien aan de kust en in het noorden. Maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en soms wat lichte regen tot 22 graden dan. Vrijdag iets zachter bij 24 graden en in het weekend krijgen we weer meer zon.
0: Het is zomer op je radio. Christina.

0: Dat is hetgene waar we de afgelopen zomer toch een flink pak van gekregen hebben. Sunshine van One Republic, dat was onze opener. Een bijzonder aangename goedemorgen en welkom in een nieuwe aflevering van The Lunch Break. Met een dankwoord in de richting van GP. Morgen is hij trouwens weer van de partij.
1: Ah.

0: KVL Pro Center. KVL. Voor al je elektrische installatiematerialen en toebehoren. KVL, dat merk je wel. Voor installateurs en doe-het-zelfers. KVL Pro Center kan je op een vlotte, efficiënte manier helpen.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: En heb je overdag geen tijd? Geen probleem, dan kan je bestelde materialen ophalen wanneer het jou past. 24 uur op 24 via de pakketkluis. Kasteelstraat, Heist op den Berg.
2: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
3: Christina,

I Need You To Hate Me van J.C. Stewart. Uit Noord-Ierland komt de man. En hij is in 2020 plots wereldberoemd geworden omdat hij het themalied van Friends aanpakte. Hij maakte er een satirische versie van. En Jennifer Aniston, die liet dat nog eens viraal gaan ook. En toen werd hij plots een wereldster. Voor even dan toch. De directeur van een middelbare school in de Nepalese plaats Nuwakot wordt na de ramp geprezen. Vlak voordat de modderstroom zijn school verwoestte, wist hij 900 leerlingen te evacueren. Rajendra Dawadi, directeur van de school, zei in een interview met de BBC dat hij om 9:10 lokale tijd 4 alarmerende meldingen had gekregen van mensen die hem waarschuwden voor de modderstroom die onderweg was. Hij aarzelde niet en besloot direct te evacueren. De directeur gaf iedereen de opdracht om te vertrekken en naar hoger gelegen gebied te vluchten. En er waren ook nog de schoolbussen die onderweg waren. De chauffeurs kregen de instructie om terug te keren.

0: Kristýna.
1: Yes. Papi, come on. Martinez, you ready, girl?
0: Come on.

Camaro in deze lunchbreak op deze woensdag vandaag, de tweede dag van september met de Femme Like You. Komt u er pas bij, dan heet ik u van harte welkom. De komende zaterdag, dan zijn we 5 september, dan speelt de coverband Bar Clochard een afscheidsconcert op de terreinen van golfclub Witbos in Noorderwijk. Bar Clochard, dat is een stevige coverband uit de Kempen die met hun eigenzinnige show gedurende 13 jaar de podia van de Kempen en zeer ver daarbuiten veroverde. Misschien een aanrader om eens een kijkje gaan te nemen daar in Noorderwijk. Tijd om deze klassieker op je los te laten van Deacon Blue.

Amerikaanse band Steely Dan die maakte ooit een nummer, de Deacon Blues. En daar haalden ze de inspiratie voor hun groepsnaam. Deze mannen afkomstig uit Glasgow, Schotland. Deacon Blues dus, met Real Gone Kid.

De dame die de verkoop van lederen broeken in de jaren 70 aanzwengelde, zeg maar. Want telkens zij op televisie verscheen, had ze zulk een exemplaar aan. Deze Suzy Quatro, dat was She's in Love With You. En het komende weekend, zaterdag en zondag, dan is het Braderij in Lier. En ik heb een update, want Rick Verheijen en Ruben van Gucht, die hebben nog op het laatste moment een position switch gedaan. Ze wisselden dus van uur voor hun meet and greet. Het schema ziet er nu als volgt uit. Van 10 tot 11 uur kan je Boomba ontmoeten. Tussen 12.30 uur en 13.30 uur komt Maya de Bij langs. 13.30 uur tot 15 uur, dat is weggelegd voor Rick Verheijen en Ruben van Gucht. Hij komt hoor. Tussen 15 uur en 16.30 uur zal hij verschijnen in Lier de komende zaterdag. Er is Madonna en Dress You Up.

Onlangs heeft ze nog voor wat opschudding gezorgd op het Griekse eiland Corfu. Ze heeft daar haar verjaardagsfeestje gegeven en de discussies liepen toch wel vrij hoog op. Zelfs tot in het Griekse parlement werd er over gediscussieerd, over deze Madonna. Je hoorde nog eens Dress You Up. En nu mag Ella Lang.

Lekker zomersnummer van Sailor, dat was La Cumbia. En Netflix, die komen eind oktober met een driedelige documentaire over acteur Matthew Perry. In de documentaire wordt een beeld geschetst van de overleden Friendster aan de hand van verhalen van naaste vrienden en familie. Dat maakte de streamingdienst gisteren bekend. Dit is muziek van Marsha Hines, haar enige hit hoor. Your love still brings me to my knees.

voor mode en kleding voor alle vrouwen in een elegante en persoonlijke winkel. Ontdek de zorgvuldig uitgekozen collecties en laat je inspireren en adviseren. In onze winkel in de Bergstraat in Heist op den Berg. Heb je geen tijd om even langs te komen? Shop dan online. Of bekijk onze Instagram-pagina voor nog meer inspirerende verhalen. Lovestore.be. Love, you're going to love us. Christina.

Incognito met de fantastische stem erbij van Jocelyn Brown en Always There. En vanaf deze maand zet de gemeente Haag regelmatig een verplaatsbare LIDAR-flitscamera in. In samenwerking met de lokale politie en SecuRoad wil het gemeentebestuur zo gerichter controleren op snelheid en de verkeersveiligheid verhogen. Een gewaarschuwd man of vrouw is er twee waard.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Justitieminister Annelies Verlinde komt opnieuw met een aantal maatregelen om het drugsgeweld aan te pakken. Dat heeft ze vanmiddag aangekondigd in de Kamercommissie rond recente schietpartijen in Brussel. Minister Verlinde belooft onder meer een versterking van de federale politie en strengere straffen. Maar justitie heeft ook extra middelen nodig, zegt ze.
3: De recente brutale schietpartijen en het aanhoudend drugsgeweld confronteren ons met een harde realiteit. Ondanks de dagelijkse en omvangrijke inzet van politie, justitie en tal van andere veiligheids- en preventiediensten slagen criminele netwerken er nog steeds in om hun activiteiten verder te zetten.
2: De regering moet binnenkort op zoek naar 10 miljard euro, maar op veiligheid mogen we volgens Verlinde niet besparen. Benzine wordt morgen weer fors duurder. Je betaalt dan maximaal 2,05 euro voor een liter benzine 95. En dat is de hoogste prijs in 4 jaar tijd. Ook dieseltanken wordt weer wat duurder. Een liter kost je vanaf morgen maximaal 2,38 euro. En ook de Europese gasprijzen staan op een recordhoogte. De energieprijzen stijgen nu weer, nu de VS en Iran elkaar weer stevig aanvallen. In Overasselt in Nederland staan nog altijd zwaar bewapende agenten aan het huis waar begin deze week een schietpartij plaatsvond. Een grote groep zwaar bewapende mannen schoot een man van 51 dood en 2 agenten raakten gewond. De politie kon al 34 verdachten oppakken, onder wie ook 2 Belgen. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd en waarom. Maar het zou draaien om geweld tussen drugsbendes over een verloren lading cocaïne. In Congo zijn nu al meer dan 3000 mensen overleden aan ebola. Dat is ongeveer 1 op de 2 mensen die de voorbije maanden besmet raakten. Dat zeggen de gezondheidsautoriteiten daar. De uitbraak daar is heel moeilijk te bestrijden, omdat er tegen deze variant geen medicijnen of een vaccin bestaan. En IKEA verlaagt de prijs van bijna 850 producten. Sinds gisteren zijn sommige zetels, kasten en opbergboxen tot de helft goedkoper. En dat is opvallend, zegt retail-expert Pierre-Alexandre Billet.
4: IKEA heeft begrepen dat de koopkracht van de consument onder druk komt te staan en heeft daar resoluut voor gekozen om die klant te volgen, om heel dicht bij die klant te blijven zitten. Dat is natuurlijk wel een plek die andere ketens voor een deel al hebben ingenomen, zoals Action of andere retailers. En dus daarmee gaan ze ook natuurlijk in aanval.
2: De komende maanden worden nog eens 100 producten goedkoper. Wisselend bewolkt met kans op een paar buien aan de kust en in het noorden, maximaal tot 21 graden. Morgen veel wolken en soms wat lichte regen tot 22 graden. Vrijdag iets zachter bij 24 graden. In het weekend krijgen we weer meer zon.
1: Zomerradio, Christina.

cinefielen onder ons die weten dat er een gelijknamige film bij hoort bij dit nummer van David Bowie uit 1986. Dat was Absolute Beginners in deze lunchbreak op deze 2 september 2026. Met nu de grootste hit voor Jessie Ware. Dit is Wildest Moments.

0: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in een showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
0: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum.
2: Danscentrum Moveri biedt kwaliteitsvolle danslessen. Modern, streetdance, klassiek, ballet, peuter, kleuter en kinderdans en nog veel meer. Moveri, dat is dansen onder leiding van een gediplomeerd en ervaren team. Iedereen kan meedoen. Kids vanaf 3 jaar en ook tieners en volwassenen. De lessen volg je in de sporthal in Heist op den Berg en in de lagere school in Wiekevorst. Meer info, danscentrummoveri.be.
3: Kom naar een van de opendeurdagen Koppeldans. Zaterdag 29 augustus en zondag 6 september.
4: Christina.

Ja, ze flikkeren het hem weer hoor. Het is weer een aanstekelijk nummer geworden. De nieuwe De Bauza. Dat heet Lose Myself. Dat in de lunchbreak op de woensdagmiddag. Ben je aan het tafelen? Ik zou zeggen, laat het u vooral smaken. En als je gehoopt had dat de zomer nog even zou blijven duren, dan kom je de komende dagen toch wel even bedrogen uit. Een overgang naar de meteorologische herfst gaat gepaard met wisselvallig weer, geregeld regen en buien. Laat ons hopen dat het toch wel een klein beetje beter nog, dat we nog kunnen genieten van een nazomertje binnenkort. We gaan er eens een klassieker bij halen. Eentje van de Laas. Dit is het fantastische There She Goes.

0: eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwent je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Heb jij een winkel en wist je dit al? Met Omnipos is je voorraad steeds up-to-date. Want je voorraad wordt onmiddellijk na elke verkoop aangepast. Zowel in je winkel als online. Meer info op omnipos.be.
2: Christina. Ik tel.

Middels van Dyson gewend zijn, hangt er een stevig prijskaartje aan hun producten. Voor hun elektrische tandenborstel is dat niet anders. Het complete Dyson Dental System kost €479. Alsjeblieft.

Eind juli stond ze nog op de Lokerse feesten, deze diva. Diana Ross, daar heb ik het ze dan natuurlijk over. En ze had een karrevracht aan klassiekers meegebracht. Dit was er ook eentje van. Dat was nog eens Chain Reaction. Manu Chao, nummer uit 2001 is dit. Me gustas tú. 12 de la noche.

Calvin Harris, ondertussen uitgegroeid tot een van de rijkste Schotten. Hier tezamen met Clementine Douglas, dat was nog eens Blessings. En de Kamer van Koophandel van Hollywood, die de Hollywood Boulevard onderhoudt, heeft gisteren de ster van Dolly Parton gerepareerd. Volgens een woordvoerder zaten er al scheuren in het monument. Maar maandag heeft iemand ook nog de naam op de ster bekrast. En ook zouden er bloemen van de ster zijn gestolen die fans daar hadden achtergelaten.

In het begin van hun bestaan hebben ze toch wel een klein beetje geworsteld met de groepsnaam, want ze begonnen er ooit aan als de Lotus Eaters. Toen veranderden ze naar Cherry Keen en even later hebben ze gewoon de cherry laten vallen en werd het gewoon Keen. En dat resulteerde in tal van hits. Dit was er eentje uit 2004 die we nog eens meepikten. Everybody's Changing. Dan nu een bezoekje aan Nederland. Daar wonen de Golden Earring. Dit is Weekend Love.

Tobias Topic is een Duitse DJ en muziekproducent van Kroatische afkomst trouwens. Hier deed hij het samen met Becky G. Dat was Sorry Papi. Dit komt ook uit Duitsland. Dit zijn Fools.

0: Voel je goed, voel je mooi. This Angel heeft elegante dameskleding. Mooi, voor iedereen met een maatje meer. Knappe collecties, stijlvol en modieus. Je kan rustig kijken, passen en kiezen. This Angel is makkelijk bereikbaar, heeft een ruime parking, ruime pashokjes en helemaal niet duur. This Angel, mooi, voor iedereen met een maatje meer. Schaliehoevestraat 2, Heist op den Berg.
1: This Angel houdt een totale uitverkoop. Alles moet weg aan 5 en 10 euro.
2: Christina.

Muzikaliteit heeft altijd in haar genen gezeten. Toen ze 9 was, zong ze al het Amerikaanse volkslied bij sportwedstrijden. En op haar 14e verhuisde ze naar Nashville om een muziekcarrière te starten. En die kan je toch wel geslaagd noemen. Taylor Swift, I knew it, I knew you. Tot morgen!

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Loog. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Loog. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Elektro van Loog.
1: Christina Nieuws. Justitieminister Verlinde vraagt meer middelen voor justitie. Dat deed ze vanmiddag in de Kamercommissie rond recente schietpartijen in Brussel. De regering moet binnenkort op zoek naar 10 miljard euro om de begroting op orde te krijgen. Maar op veiligheid mogen we niet besparen, zegt ze.
2: Wie welvaart wil creëren en beschermen, moet dus investeren in justitie en veiligheid en in de weerbaarheid van onze samenleving. Daarom zal ik ook in budgettair uitdagende tijden mijn oproep herhalen dat we moeten blijven investeren in mensen en middelen om justitie en politie hun opdracht optimaal te laten vervullen.
1: Eerder werden er al maatregelen genomen, zoals het versterken van de federale politie en strengere straffen, maar dat is dus niet voldoende. In de buurt van Overasselt in Nederland zijn tientallen politieagenten opnieuw bezig met een zoekactie. Dat zeggen Nederlandse media. In een grasveld en de struiken daar rond zijn ze op zoek naar bewijsmateriaal. Maandagnacht liep een groep van zo'n 30 mannen met zware wapens door Overasselt. Een man van 51 werd doodgeschoten en twee agenten raakten gewond. Er zijn al 34 verdachten opgepakt, onder wie ook twee Belgen. Het zou gaan om geweld tussen drugsbendes over een verloren lading cocaïne. In het Midden-Oosten zijn twee doden gevallen bij een luchtaanval op een olietanker in de zeestraat van Hormuz. Het waren personeelsleden van een Saoedisch schip. Iran blokkeert die straat en viel er al tankers aan, maar deze aanval is nog niet opgeëist. Hormuz is een belangrijke doorgang voor de export van olie en gas uit het Midden-Oosten. Heel wat thuis- of stekkerbatterijen voor zonne-energie zijn niet geregistreerd. Dat is nochtans verplicht bij Recyclage VZW Bebat. 1 op de 10 producenten weet niet dat ze hun batterij moeten registreren. En dat kan je geld kosten, zegt Philippe de Krok van Bebat.
3: Het risico bestaat dat je een thuisbatterij of een stekkerbatterij koopt waarop er geen milieubijdrage is betaald, waardoor je wel een probleem hebt wanneer die batterij einde leven zou zijn. Want dan zou het wel eens kunnen gebeuren dat je zelf moet opdraaien voor de kost van ophaling en recyclage van die batterij.
1: En dat kan tot wel €300 kosten. Op de website van Bebat kan je nakijken of jouw batterij correct geregistreerd is. En de nieuwe staatsbonds zijn populair. Er is na 5 dagen al voor meer dan €1 miljard ingeschreven. En dat is 4 keer meer dan bij de vorige staatsbonds die eerder dit jaar werden uitgegeven. Dat meldt het Federaal Agentschap van de Schuld. Er is een bon op 1 jaar, die levert je een netto rendement op van 1,92%. Die op 10 jaar een van 2,59%. Je kan nog intekenen op de staatsbonds tot en met vrijdag. Wisselend bewolkt met kans op een paar buien aan de kust en in het noorden. Maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en soms wat lichte regen tot 22 graden. Vrijdag iets zachter bij 24 graden. In het weekend krijgen we weer meer zon.
4: Christina, all summer long. Spinderella cut.

0: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in een showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
0: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum. Christina. Agora!

0: Dunkerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg. Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Serniels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Serniels. Lierse Steenweg, Heist op den Berg.
1: Zaterdag 5 september serveert Callegato varken aan het spit met bijpassende salades. Ze ontvangen jullie met veel plezier in het Bergbos in Heist, bij mooi weer op het prachtige terras. De chef steekt om 12 uur het vuur aan. Je kan vanaf dan al iets komen drinken. Vanaf 18 uur gratis apero en hapje bij varken aan het spit voor €41 per persoon. Graag vooraf reserveren via wijnbistro@callegato.be. Of op het nummer 0473 44 92 99.
2: Christina.

0: Elke eerste donderdagavond van de maand, van 9 tot 11, enkel op Christina.
1: Dance Garden.
0: House, disco, groove, trance.
1: Pure, vinyl, handpicked and mixed by Philip Libby.
0: Luister nu donderdag 3 september vanaf 9 uur.
1: Dance Garden.
0: Met Stijn van Uffelen van het legendarische magazine Outzone.
2: Luister ook via DAB+. En ervaar zoveel meer. DAB+. Christina.

0: Swissflex. Er is gewoon geen betere lattenbodem. Eerste klas slaapcomfort met de allernieuwste technologie. Bosmans slaapcomfort. Dankzij de innovatieve Bridge-technologie de enige lattenbodem die zich perfect aanpast aan je lichaam. Uniek in zijn soort. Heerlijk slapen zonder zorgen met een lattenbodem van Swissflex. Exclusief in de regio bij Bosmans slaapcomfort. Bosmans slaapcomfort.
1: Christina.

0: Herenthal Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Ik bied een speciaal zaak voor jou, Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Er is een dreigvideo opgedoken na de schietpartij in Overasselt in Nederland. De hele nacht was daar politietoezicht nadat de man van 51 maandagnacht werd doodgeschoten. In de video eisen vier gemaskerde en gewapende mannen dat er gestolen goederen worden teruggebracht. Het zou gaan om een grote lading cocaïne die verloren ging. De politie gaat die video nu analyseren. Journaliste Katrien Sales.
4: Die nemen die video mee in het onderzoek en gaan nu vooral eerst bekijken of dat een echte video is of dat bijvoorbeeld niet AI gegenereerd is. Maar het is alleszins een huiveringwekkende video waarmee eigenlijk wordt gedreigd met represailles met de dood.
3: Er zijn intussen al 35 verdachten opgepakt, onder hen ook twee Belgen. Justitieminister Annelies Verlinde vraagt meer middelen voor justitie. Ze deed dat vanmiddag in de Kamercommissie rond recente schietpartijen in Brussel. De regering moet binnenkort op zoek naar 10 miljard euro om de begroting op orde te krijgen. Maar op veiligheid mogen we niet besparen, zegt Verlinde.
5: Wie welvaart wil creëren en beschermen, moet dus investeren in justitie en veiligheid en in de weerbaarheid van onze samenleving. Daarom zal ik ook in budgettair uitdagende tijden mijn oproep herhalen dat we moeten blijven investeren in mensen en middelen om justitie en politie hun opdracht optimaal te laten vervullen.
3: Eerder werden er al maatregelen genomen, zoals het versterken van de federale politie en strengere straffen, maar dat is dus niet voldoende. En er is na 5 dagen al voor meer dan 1 miljard euro ingeschreven op de nieuwe staatsbonds. Dat is 4 keer meer dan bij de vorige staatsbonds eerder dit jaar. Dat meldt het Federaal Agentschap van de Schuld. Er is een bon op 1 jaar, die levert je een netto rendement op van 1,92%, die op 10 jaar een van 2,59%. Je kan nog intekenen op de staatsbonds tot en met vrijdag. Overwegend droog met ook zon deze namiddag. In het noorden is er kans op een buitje, maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en soms wat lichte regen tot 22 graden. Vrijdag iets zachter bij 24 graden.

Hele goedemiddag, we zijn er weer met At Work It's hier bij Christina. Woensdag namiddag en Jonas Blue en JP Cooper, die hebben ons alvast op gang gebracht met Perfect Strangers. Straks muziek van The Rhythmics, ook nog Dan Hartman, Hans de Boy en Chris Ria. Maar eerst deze uit 1986 van drie meiden uit Nederland. Mai Tai met Female Intuition.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen. Koken wordt een feest in keuken van Covera.
1: Christina,

Gloednieuw bij Christina Drieu van Kygo en Max McNown, Take Me Back. En over nieuw werk gesproken, Miley Cyrus heeft gisteren haar 10e album aangekondigd, Bass Persuades, met daarop 10 nummers. Het verschijnt op 18 september en ze kondigde trouwens ook 2 concerten aan op 16 en 18 oktober in de Hollywood Bowl. En dan nu Vlaams werk, eentje om mee te zingen, De Kreuners en Ik ben verliefd op Chris Lomme.

0: Lazarons, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazarons is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazarons is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazarons heeft voor elk probleem een oplossing. Geen plons zonder ons. Bel de Lazarons 015 75 64 91.
1: GVL Pro Center. GVL. Voor al je elektrische installatiematerialen en toebehoren. GVL, dat merk je wel. Voor installateurs en doe-het-zelvers. GVL Pro Center kan je op een vlotte, efficiënte manier helpen.
2: Een mooi resultaat en service op maat.
1: En heb je overdag geen tijd? Geen probleem, dan kan je bestelde materialen ophalen wanneer het jou past. 24 uur op 24 via de pakketkluis. GVL. Kasteelstraat, Heist op den Berg.
3: Christina.

zomerse sfeer dankzij Hagi PFR en Dr. Chai met Sola. Zo dadelijk naar Dromenland met Dan Hartman. I Can Dream About You. Maar eerst deze van Rihanna, Disturbia.

0: Father en 54 Ultra met Talk To You. En dan nu even opletten, we gaan bijna opstijgen. Niet letterlijk natuurlijk, we zitten gewoon nog netjes hier. Dit zijn de Venga Boys. We're going to Ibiza.
1: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

Cheap Trick, I want you to want me. En eigenlijk is dat een heel simpele levensvraag zoals deze. Ik wil koffie, wil jij ook koffie? Ja, en blijf nog even in de liefde, maar schakelen naar vorig jaar met Damiano David en The First Time.

0: Shopcenter heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bikecenter. In Lier en Heist op den Berg.
1: Waardig afscheid nemen van je lievelingsdier. Je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
2: Zaterdag 5 september serveert Callegato varken aan het spit met bijpassende salades. Ze ontvangen jullie met veel plezier in het Bergbos in Heist. Bij mooi weer op het prachtige terras. De chef steekt om 12 uur het vuur aan. Je kan vanaf dan al iets komen drinken. Vanaf 18 uur gratis apero en hapje bij Varka aan het Spit voor €41 per persoon. Graag vooraf reserveren via wijnbistro@callegato.be of op het nummer 0473 44 92 99.
3: Callegato. Christina.

R.E.M. met Bang and Blame. En zo gaan we alweer stiltjes aan richting nieuws en weer van 3 uur. Misschien zit je nu midden in je werk, onderweg, misschien gewoon lekker thuis, wat je ook aan het doen bent. Fijn dat je luistert. Dit is Jurrit. I'd love to be in love.

0: Christina Nieuws.
1: Er is een dreigvideo opgedoken na de schietpartij in Overasselt in Nederland. Een man van 51 werd daar maandagnacht doodgeschoten. In de video eisen vier gemaskerde en gewapende mannen hun gestolen goederen terug. Het zou gaan om meer dan 1000 kilo cocaïne. De politie gaat die video nu analyseren. Dat weet journaliste Katrien Sales.
2: Die nemen die video mee in het onderzoek en gaan nu vooral eerst bekijken of dat een echte video is of dat bijvoorbeeld niet AI gegenereerd is. Maar het is alleszins een huiveringwekkende video waarmee eigenlijk wordt gedreigd met represailles met de dood.
1: Er zijn intussen al 35 verdachten opgepakt, onder hen ook 2 Belgen. Er zijn nu al zeker 312 mensen besmet geraakt met salmonella na het eten van besmette eieren. Dat meldt gezondheidsinstituut Cienzano. Het liep mis bij een eierbedrijf uit Geel in de Kempen. Dat bedrijf levert onder meer eieren aan supermarktketens Aldi en Colruyt. En er komen mogelijk nieuwe sancties tegen Rusland. De Europese buitenlandministers zitten daarover samen in Ierland. Volgens Duitsland wou Rusland een aanslag plegen op de luchthaven van Leipzig nadat daar een drone met explosieven werd gevonden in de buurt van een Oekraïns vliegtuig. Rusland ontkent de beschuldigingen. Overwegend droog met ook zon deze namiddag. In het noorden is er kans op een buitje, maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en soms wat lichte regen tot 22 graden. Vrijdag iets zachter bij 24 graden. In het weekend krijgen we weer meer zon.
0: Zomerradio, Christina.

0: mooie levenswijsheid. It ain't what you do, it's the way that you do it van de Funboy Tree en Bananarama, deel 2 van Edward Kids. En die gaan we vullen met muziek van Michael Jackson, Joe Cocker, Meteor en Redbox. En dit is Enrique.
1: Are you ready? Born ready.

0: voor mode en kleding voor alle vrouwen in een elegante en persoonlijke winkel. Ontdek de zorgvuldig uitgekozen collecties en laat je inspireren en adviseren. In onze winkel in de Bergstraat in Heist op den Berg. Heb je geen tijd om even langs te komen? Shop dan online. Of bekijk onze Instagram-pagina voor nog meer inspirerende verhalen. Lovestore.be. Love. You're going to love us.
1: Heb jij een winkel? Wist je dat je klanten meestal eerst online op zoek gaan naar producten? Ook na de openingsuren? En 8 op de 10 mensen kopen liever lokaal. Maar is jouw assortiment goed online te vinden? Omnipos doet het voor jou. Omnipos, dat is jouw kassa, website en backoffice. Meer info op omnipos.be.
0: Christina.

helemaal nieuw. Sienna Spiro met Material Lover. En nu eentje die we al wat langer kennen. Brian Adams met Back to You. En soms is teruggaan trouwens zo slecht nog niet. Zeker als je onderweg iets.

0: heerlijk genieten. Zalig wegdromen in zo'n comfortabel tuinmeubel. Tuinrama heeft een prachtig assortiment tuinmeubelen van traditioneel tot hedendaags. Voor binnen en buiten alle grote merken. Maak je keuze uit diverse materialen en kies de stijl die het best bij je past.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Provinciebaan in Houtvenne op de baan Heist-Westerlo.
1: Tuinrama.
2: Christina.

Jennifer Lopez en David Guetta met Save Me Tonight. Hij stond het afgelopen festival Rockwerchter nog te blinken op het podium. En ik heb goed nieuws, want Somber die komt volgend jaar naar de AFAS Dome in Antwerpen op 16 mei. De pre-sale die was er vanochtend om 10 uur. Exclusief voor fans, uitgenodigd door de artiest. En de algemene ticketverkoop die start nu vrijdag om 10 uur. Dus Somber op 16 mei in de AFAS Dome in Antwerpen. Natalia nu bij Christina met One Minute.

Miles Smith en Niall Horan met Drive Safe. En dat wensen we je natuurlijk graag toe, zeker als je straks naar huis vertrekt. Of gewoon even gaat winkelen met de kinderen. Ja, het is woensdagnamiddag. De school die is nog maar pas begonnen gisteren. En kijk eens aan, alweer een vrije namiddag en een korte schoolweek. Meteor en Tine Oltmans komen eraan. Maar eerst Ja Bro and Peoples met Don't Stop the Music.

Lost Frequencies en Nathan Nicholson met So Much Beauty Around Us. Ja, kijk maar eens goed rondom jou. Niet alles hoeft altijd op je scherm te gebeuren. Soms staat het gewoon naast je. En dan nu terug naar 1991 met de man van Matador. Die hit scoorde hij in de jaren 80. En dit is die 90s hit van hem. Garland Jeffries met Hail Hail Rock'n'Roll.

0: Ontdek en beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84.
1: Danscentrum Moveri biedt kwaliteitsvolle danslessen. Modern, street dance, klassiek, ballet, peuter, kleuter en kinderdans en nog veel meer. Moveri, dat is dansen onder leiding van een gediplomeerd en ervaren team. Iedereen kan meedoen. Kids vanaf 3 jaar en ook tieners en volwassenen. De lessen volg je in de sporthal in Heist op den Berg en in de lagere school in Wiekenvorst. Meer info, danscentrummoveri.be.
2: Vanaf nu ook bewegingslessen voor kinderen vanaf 1,5 jaar.
3: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
4: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in hun showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
3: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum. Christina.

Harry Styles met American Girls. En afsluiten doe ik vandaag met een vrolijk nummer van George Ezra. Past perfect bij Bart Smolders. Die is ook pretty shining vandaag. Heel graag tot morgen voor een nieuwe At Work It. Me

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: In Antwerpen is daarnet de nieuwe gevangenis officieel geopend. De bevoegde ministers hebben het lintje daardoor geknipt. Voorlopig is de gevangenis wel nog leeg, want er zijn nog altijd 200 cipiers tekort om de gevangenis te laten draaien. Over 2 maanden verhuizen de eerste gedetineerden. De nieuwe gevangenis telt 440 bedden. Er zijn nu al zeker 312 mensen besmet geraakt met salmonella na het eten van besmette eieren. Dat meldt Gezondheidsinstituut Cienzano. Het liep mis bij een eierbedrijf uit Geel in de Kempen. Dat bedrijf levert onder meer eieren aan supermarktketens Aldi en Colruyt. Er komen mogelijk nieuwe sancties tegen Rusland. De Europese buitenlandministers zitten daarover samen in Ierland. Volgens Duitsland wou Rusland een aanslag plegen op de luchthaven van Leipzig, nadat daar een drone met explosieven gevonden werd, in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Rusland ontkent die beschuldigingen. En Iran beschuldigt de VS van oorlogsmisdaden na een dodelijke raketaanval op een bruiloft afgelopen nacht. Daarbij kwamen 7 mensen om het leven. Iran heeft het over een wanhopige poging van de VS om te verdoezelen dat ze de oorlog aan het verliezen zijn. Overwegend droog met ook zon deze namiddag. In het noorden is er kans op een buitje, maximaal tot 21 graden. Morgen veel wolken en soms wat lichte regen, tot 22 graden. Vrijdag iets zachter bij 24 graden. In het weekend krijgen we meer zon.
1: Zomerradio, Christina.

0: Bridgen.
1: Bart Smolders.
0: Een hele goede middag. Je merkt het stilaan overal. De wegen zijn weer wat drukker. De agendas raken opnieuw gevuld. En het gewone ritme heeft ons stilaan teruggevonden. Welkom in september. Welkom bij Onderweg. Hele goede middag.

0: Swissflex.
1: Er is gewoon geen betere lattenbodem. Eerste klas slaapcomfort met de allernieuwste technologie.
2: Bosmans slaapcomfort.
1: Dankzij de innovatieve Bridge-technologie de enige lattenbodem die zich perfect aanpast aan je lichaam. Uniek in zijn soort. Heerlijk slapen zonder zorgen met een lattenbodem van Swissflex. Exclusief in de regio bij Bosmans slaapcomfort.
2: Bosmans slaapcomfort.
3: Christina.

Amerikaans actrice en vooral zangeres de laatste jaren. Olivia Rodrigo met Drop Dead. En ze komt naar Europa, helaas niet naar België, wel naar Nederland, naar Amsterdam, naar de Ziggo Dome op 23, 24 en 27 maart. Opgelet, tickets vanaf €245. Ik weet niet hoe het bij u zit, maar ik moet dan nog heel even sparen. Ik stel voor dat we gewoon samen naar Ed Sheeran gaan kijken. Bijvoorbeeld Castle on the Hill. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Voel je goed, voel je mooi. This Angel heeft elegante dameskleding. Mooi, voor iedereen met een maatje meer. Knappe collecties, stijlvol en modieus. Je kan rustig kijken, passen en kiezen. This Angel is makkelijk bereikbaar, heeft een ruime parking, ruime pashokjes en helemaal niet duur. This Angel, mooi, voor iedereen met een maatje meer. Schaliehoevenstraat 2, Heist op den Berg.
1: This Angel houdt een totale uitverkoop. Alles moet weg aan 5 en 10 euro.
2: Christina.

Nelson en She's Gone. En ook Lionel Messi, die is gone. Want einde van een tijdperk, vrienden. Lionel Messi, ondertussen 39, heeft zijn laatste wedstrijd voor Argentinië gespeeld. De aanvaller liet afgelopen maandag op Instagram weten dat hij afscheid neemt van de nationale ploeg. Messi won 4 jaar geleden het WK met zijn land en verloor afgelopen zomer nog de WK-finale in Amerika.

ABC in onze bangelijke 40 op zaterdag namiddag. Somber met My Body Isn't Ready. En dit was nog Alex Warren met Passenger. 16:30 geweest, woensdag namiddag 2 september, vrienden. Laten we nog eens terugkeren naar de jaren 80. Jawel, dat doen we graag. Nu met UB40 en Where Did I Go Wrong?

0: Elke eerste donderdagavond van de maand. Van 9 tot 11. Enkel op Christina.
1: Dance Garden.
0: House, disco, groove, trance.
1: Pure vinyl. Handpicked and mixed by Philip Libby.
0: Luister nu donderdag 3 september vanaf 9 uur.
1: Dance Garden.
0: Met Stijn van Uffelen van het legendarische magazine Oud Zoen.
1: Christina.

0: Ik weet niet hoe het met haar zit, maar bij ons is het net omgekeerd. Zij zingt Time Goes By So Slowly en wij vinden dat het zo snel gaat, het leven. Madonna met Hang Up. En het gaat zo snel, want nog even. En de avond neemt het rustig over van de namiddag. Maar eerst zijn we nog even samen tot aan 5 uur. Zometeen Cameron Whitcomb met Medusa. Maar eerst Pino Danjo met Michael Idea.
1: Peccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente.

0: Mutkamp en Medusa. Het is 16:45, vrienden, op jouw woensdag namiddag hier bij Christina.
1: Christina.
0: Blijf bij ons, Jelly Roll met I'm Good. En dit zijn de mensen van The First to Last Eternity. En van Rhythm is a Dancer. Hier zijn

0: gerechten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage St. Niels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage St. Niels. Lierse Steenweg, Heist op den Berg.
2: Christina.

Queen en It's a Kind of Magic. En dit was hem voor vandaag, De Onderweg. Bedankt voor je gezelschap, waar je ook was, in de auto, thuis of misschien nog wel op je werk. Geniet nog van de rest van je woensdag. Maak tijd voor de mensen die belangrijk zijn. En graag tot morgen voor een nieuw uur vol muziek.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalok. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. De energieprijzen schieten weer de hoogte in. Oorzaak zijn de spanningen in het Midden-Oosten die weer oplaaien. De gasprijs op de internationale markten staat op zijn hoogste peil in 3,5 jaar tijd, zelfs hoger dan bij het begin van de oorlog. Energieexpert Kenneth van Sina.
2: De mensen die dat vooral voelen zijn de mensen die een variabel contract hebben. Als je kijkt naar de Belgische markt of naar de Vlaamse markt, heeft ongeveer 60% van de mensen op dit moment een variabel contract. Die volgt natuurlijk de marktprijs. Dus gaat de marktprijs omhoog, dan ga je ook meer betalen. Gaat die omlaag daartegenover, dan ga je minder betalen. Ja. Mensen met een vast contract, die hoeven zich geen zorgen te maken.
1: Ook benzine tanken wordt duurder. Voor een liter benzine 95 betaal je vanaf morgen meer dan 2 euro. Kotstudenten zonder studiebeurs betalen het komende academiejaar minstens 18.000 euro aan kosten. Dat is een goede 600 euro meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit een studie van Thomas More Hogeschool. Voor studenten die pendelen ligt het kostenplaatje een pak lager. Zij betalen ongeveer 12.000 euro of een derde minder. In Antwerpen is de nieuwe gevangenis officieel geopend. Een glunderende justitieminister Annelies Verlinde mocht het lintje doorknippen. Zij noemt dit de gevangenis van de toekomst.
3: Kleinschalige leefgroepen in de plaats van lange vleugels. Ruimte voor pleinen, straten en groen, zoals de wereld buiten de gevangenismuren. Meer autonomie en verantwoordelijkheid voor gedetineerden, als ook een nauwer contact met penitentiaire medewerkers. En dat zijn bewuste keuzes voor een beter en moderner leef- en werkklimaat.
1: De gevangenis kan voorlopig wel nog niet openen, omdat er nog 200 cipiers tekort zijn. Over 2 maanden verhuizen de eerste gedetineerden. De nieuwe gevangenis stelt 440 bedden. Op de Kunstberg in Brussel is actie gevoerd tegen de oorlog in Gaza. Exact een jaar geleden heeft onze regering daar een standpunt over ingenomen, maar daar doen ze niets mee, verwijten de actievoerders. En de genocide gaat intussen gewoon door, zegt Willem Staes van mensenrechtenorganisatie 11111.
4: Een jaar na datum moeten we vaststellen dat ruim een derde van die maatregelen nog steeds niet is uitgevoerd, waaronder ook bijvoorbeeld een importban op nederzettingenproducten, inreisverboden op Israëlische kolonisten. Dus ja, je ziet dat de regering al 12 maanden aan een stuk beloofde maatregelen blijft uithollen van ja, concrete betekenis en in sommige gevallen gewoon simpelweg weigert om ze uit te voeren.
1: En Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen is scherp tegenover Rusland. Tijdens een overleg met NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte zei ze dat we nu leven in het nieuwe normaal en dat we rekening moeten houden met Russische aanvallen, bijvoorbeeld zoals die op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven gewonden werd. Ze zegt ook dat Europa sneller en beter moet reageren op dit soort roekeloos gedrag van Rusland. Vanavond en vannacht wolken met hier en daar kans op regen, minimaal rond een graad of 16. Morgen start bewolkt en mogelijk ook regenachtig. Na de middag komt de zon er wel door bij een graad of 23. Ook vrijdag overwegend bewolkt met na de middag kans op regen. Het weekend wordt zonniger en ook droger en temperaturen rond 25 graden.
0: Enjoy your summer.
5: Christina.

eentje uit de categorie. Herinnert u zich deze nog van 14 jaar geleden ondertussen? Aldi Murs and the Rizzle Kicks and Heart Skips a Beat. David is mijn naam. Ben ik graag bij tot de 7 uur vanavond met zomerswerk van De Bauza.

0: ronduit heerlijk nummer uit 1982, de heren van de Golden Earring in de Twilight Zone. En Cesar Zuiderwijk, de drummer van de Golden Earring, is ondertussen ruim in de 70, maar nog altijd aan het drummen bij bands als onder meer Sloper. Hij geeft ook voorstellingen trouwens, waarin hij vertelt in of over zijn leven als drummer. Zometeen krijg je trouwens het verhaal van Jesse op jouw radio uit de 90s. Joshua Caddison onderweg. Dat is meteen na deze van Freya Sky en The Silent Treatment.
1: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Problemen aan je remmen, je versnellingsbak? Of zijn je schokdempers aan vervanging toe? Of is je uitlaatstuk? Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
1: Je rijdt weer zorgeloos op de baan.
0: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
1: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
0: Bel ons even op 015 25 74 70.
1: Auto, elektro, Van Rompuy.
0: Van Rompuy, Industriepark 22, Zone B, Heist op den Berg.
2: Heb jij een winkel? En wist je dit al? Met Omnipos verkoop je heel makkelijk cadeaubonnen die door je klant zowel in je winkel als online kunnen gebruikt worden. Meer info op omnipos.be.
3: Zaterdag 5 september serveert Callegato varken aan het spit met bijpassende salades. Ze ontvangen jullie met veel plezier in het Bergbos in Heist, bij mooi weer op het prachtige terras. De chef steekt om 12 uur het vuur aan. Je kan vanaf dan al iets komen drinken. Vanaf 18 uur gratis apero en hapje bij Varken aan het Spit voor €41 per persoon. Graag vooraf reserveren via wijnbistro@callegato.be of op het nummer 0473 44 92 99.
4: Christina.

hele grote hitsingle uit onze hedendaagse bangle. Lekker 40 die On My Soul van Bruno Mars. Onderweg hier zo meteen muziek van een dame die exact een jaar geleden nog haar tweede album uitbracht, genaamd Man's Best Friends. Wie, oh wie, zou dat toch kunnen zijn? De fans weten het nu misschien al. Eerst keer weer terug naar de 80's voor zomerswerk van deze meneer. Het is Mink DeVille.

muziek om de salsa op te dansen, of tenminste nog een van die subtropische dansen. Demasiado Corazon was dat van niet de heer Mink de Vil, want dat is eigenlijk een bandnaam. De heer heet Willy de Vil en zijn band heet dus Mink de Vil. En ik had jullie nog muziek beloofd van een dame die exact een jaar geleden haar tweede album uitbracht, getiteld Man's Best Friend. Ja, het is ondertussen ook alweer een jaartje geleden, dus voor Sabrina Carpenter, want daar heb ik het over. Dit was een van die hitsingles uit dat album, genaamd Tears.

mensen die zich mochten afvragen waar gaat dit nummer nu eigenlijk over? Wel, de exacte betekenis van The Reflex is nooit officieel onthuld, omdat Simon Le Bon, de frontman van Duran Duran, altijd heeft geweigerd uit te leggen waar het nummer nu eigenlijk over gaat. Ja, zo is het makkelijk om muziek te maken natuurlijk. Dit is nog Belgisch werk trouwens van DJ Licious en Milo.

1999 werd er een nummer 1 hit single gescoord door een nummer over vieze manieren gebracht door de Bloodhound Gang. Dat was The Bad Touch. Onderweg hier zo meteen een disco-diva die vaak is geïmiteerd, maar nooit geëvenaard. Voor wie ik het heb, hoor je zo meteen wel, is nog de winnaar van The Voice. Dit is Bas Serra.

zat in de longlist van de laatste 10 nummers die kans maken op de zomerhit-trofee. Maar uiteindelijk gingen er drie jonge dames mee aan de haal. De dames van K3 natuurlijk met de zomer van Oyalele. Je hoort nog eens muziek van Bas Serra. En ik had u nog muziek beloofd van een disco-diva die vaak is geïmiteerd, maar nooit geëvenaard. Er bestaat blijkbaar ook zo'n tribute-band genaamd Donna's Hot Stuff. Die bestaat uit 5 dames. Ja, je hebt 5 dames nodig om het stembereik te evenaren van deze grootheid. Donna Summer.

0: GVL Pro Center. GVL. Voor al je elektrische installatiematerialen en toebehoren. GVL, dat merk je wel. Voor installateurs en doe-het-zelvers. GVL Pro Center kan je op een vlotte, efficiënte manier helpen.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: En heb je overdag geen tijd? Geen probleem, dan kan je bestelde materialen ophalen wanneer het jou past. 24 uur op 24 via de pakketkluis. GVL. Kasteelstraat, Heist op den Berg.
2: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera, kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
3: Koken wordt een feest in keuken van Covera.
4: Christina.

Ja, misschien al een tripje vastleggen naar Mumbai in januari. Want er is net bekend geraakt dat de dame die je net hoorde, Olivia Dean, een van de headliners hoort voor Lollapalooza India 2027. Je hoorde nog eens haar single So

0: Heistel, Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistel-den-Berg.
1: Een speciaal zaak voor jou, Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: De energieprijzen schieten weer de hoogte in. Oorzaak zijn de spanningen in het Midden-Oosten die weer oplaaien. De gasprijs op de internationale markten staat op zijn hoogste peil in 3,5 jaar tijd, zelfs hoger dan bij het begin van de oorlog. Energie-expert Kenneth van Sina.
4: De mensen die dat vooral voelen zijn de mensen die een variabel contract hebben. Als je kijkt naar de Belgische markt of naar de Vlaamse markt, heeft ongeveer 60% van de mensen op dit moment een variabel contract. Die volgt natuurlijk de marktprijs. Dus gaat de marktprijs omhoog, dan ga je ook meer betalen. Gaat die omlaag daartegenover, dan ga je minder betalen. Ja. Mensen met een vast contract, die hoeven zich geen zorgen te maken.
3: Ook benzinetanken wordt duurder. Voor een liter benzine 95 betaal je vanaf morgen meer dan 2 euro. Ook luchtvaartmaatschappij Ryanair voelt die stijgende brandstofprijzen. Het gaat deze winter schrappen in zijn aanbod, dat laat de maatschappij zelf weten. Het zou zo'n 2 miljoen zitjes minder ter beschikking stellen. Stijgende prijzen moeten we nu nog niet verwachten, luchtvaartexpert Luc de Wilde.
5: Op dit ogenblik is er nog geen sprake van dat de ticketprijzen spectaculair zullen stijgen in de winterperiode. De grote vraag zal zijn vanaf maart, april, als het zomerseizoen 2027 start. En dan zou het wel kunnen dat de ticketprijzen naar omhoog gaan en misschien fors omhoog als die huidige brandstofprijzen zo blijven stijgen.
3: Op de Kunstberg in Brussel is actie gevoerd tegen de oorlog in Gaza. Exact een jaar geleden heeft onze regering daar een standpunt over ingenomen, maar daar doen ze niets mee, verwijten de actievoerders. En de genocide gaat intussen gewoon door, zegt Willem Staes van mensenrechtenorganisatie 11111.
6: Een jaar na datum moeten we vaststellen dat ruim een derde van die maatregelen nog steeds niet is uitgevoerd, waaronder ook bijvoorbeeld een importban op nederzettingenproducten, inreisverboden op Israëlische kolonisten. Dus ja, je ziet dat de regering al 12 maanden aan een stuk beloofde maatregelen blijft uithollen van concrete betekenis en in sommige gevallen gewoon simpelweg weigert om ze uit te voeren.
3: Naar de 11e rit van de Vuelta dan. Die is gewonnen door de Brit Matthew Brennan. Hij haalde het in een massasprint voor de Fransman Brian Coquart. Onze landgenoot Jordi Meus, die werd derde. Wout van Aert sprintte mee, maar werd vijfde. Hij behoudt ook zijn groene puntentrui. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het algemene klassement. En volgens Duitse media zijn er twee verdachten geïdentificeerd na de mislukte drone-aanval op de luchthaven van Leipzig begin augustus. Het gaat om twee mannen met de Russische nationaliteit. De politie vond hen na DNA-onderzoek op de drone en de explosieven. Eén van hen stond al gekend bij politie en gerecht. Vanavond en vannacht wolken met hier en daar kans op regen, minimaal rond een graad of 16. Morgen start bewolkt en mogelijk ook regenachtig. Na de middag komt de zon er wel door bij een graad of 23. Ook vrijdag overwegend bewolkt met na de middag kans op regen. Het weekend wordt zonniger en ook droger en temperaturen rond 25 graden.
2: Christina, een hele zomer lang.

zaten in de longlist van de laatste 10 voor de zomerhittrofee. De Babette en Maxim en hoe dan ook. Tijd voor een oude rot in het vaak letterlijk en figuurlijk. De man is ondertussen 81 jaar oud. Hij moest zijn tournee in de US stopzetten wegens zware gezondheidsproblemen. Hij heeft ondertussen een hartoperatie achter de rug. En hij zou binnenkort opnieuw gaan optreden. Dus nog eens Rod Stewart, tonight, I'm yours.

en het is absoluut geen gerucht. Het is een speciale dag vandaag. Het is namelijk de dag van de kokosnoot vandaag. Ik ben er zelf niet zo'n fan van. Geef mij maar een simpele appel, een peer of een banaan. Maar dat even geheel terzijde. Tijd nu voor de grote doorbraaksingle van Bastille. Dit is Pompeii.

De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg. Bikecenter heeft het grootste assortiment e-bikes in de regio. Stadsfietsen, sportfietsen, mountainbikes, bakfietsen.

0: Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg. Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Christina.

Justin Sam Harper en Just a Little. En daarvoor zat nog het Nederlandse duo Two Unlimited met No One. En dit nummer zou je wel eens bekend in de oren kunnen klinken, want het werd ook een nummer 1 hit single in 1997, toen Will Smith er een sampletje van gebruikte in Man in Black. Maar dit is het originele Forget Me Nots van Patrice Russian.

ook alweer van 9 jaar geleden, deze van Reggie. Where did you go, my summer love? En daarvoor zat nog muziek van de dames van Cat's Eye. Ze vertrekken binnenkort op Europese tournee, maar ze zullen maar met 4 leden van de 6 zijn. Want 2 van de dames kampen blijkbaar met mentale issues. Hopelijk snel beterschap.

Al zijn artiestennaam absoluut niet gestolen, want hij zag er ook behoorlijk cool yo uit. Het 1995 grote nummer 1 in het single toenertijd, deze Gangsta's Paradise. En daarvoor hoorde je ook nog Berre met zijn single Running. En deze komt dan weer uit onze bangelijke 40. Dit zijn Kygo, Khalid en Griffin met Save My Love.

0: selectie voor mode en kleding voor alle vrouwen in een elegante en persoonlijke winkel. Ontdek de zorgvuldig uitgekozen collecties en laat je inspireren en adviseren. In onze winkel in de Bergstraat in Heist op den Berg. Heb je geen tijd om even langs te komen? Shop dan online. Of bekijk onze Instagram-pagina voor nog meer inspirerende verhalen. lovestore.be. Love, you're going to love us.
1: Swissflex. Er is gewoon geen betere lattenbodem. Eerste klas slaapcomfort met de allernieuwste technologie.
2: Bosmans slaapcomfort.
1: Dankzij de innovatieve Bridge-technologie, de enige lattenbodem die zich perfect aanpast aan je lichaam. Uniek in zijn soort. Heerlijk slapen zonder zorgen met een lattenbodem van Swissflex. Exclusief in de regio bij Bosmans slaapcomfort.
2: Bosmans slaapcomfort.
3: Christina.

nieuwe playprogramma. Knokkentof wordt blijkbaar een zekere Jake Atlas gevolgd. De man die blijkbaar het voorprogramma van Shakira zou gaan verzorgen. Ik zeg wel, zou gaan. Want dat gaat niet door wegens planningsproblemen. Het klinkt behoorlijk vreemd allemaal. Je hoort nog eens Shakira met haar single Zoo. En ik ga bij deze dierentuin stil aansluiten. Want het is bijna 7 uur geworden op deze woensdagavond. Ik laat jullie graag met deze van Purple Disco Machine, Maskina en The Knocks.

0: Christina Nieuws.
1: Ook luchtvaartmaatschappij Ryanair voelt de stijgende brandstofprijzen. Het gaat deze winter schrappen in zijn aanbod, dat laat de maatschappij zelf weten. Het zou zo'n 2 miljoen zitjes minder ter beschikking stellen. Luchtvaartexpert Luc de Wilde.
2: Op dit ogenblik is er nog geen sprake van dat de ticketprijzen spectaculair zullen stijgen in de winterperiode. De grote vraag zal zijn vanaf maart, april, als het zomerseizoen 2027 start. En dan zou het wel kunnen dat de ticketprijzen naar omhoog gaan en misschien fors omhoog als die huidige brandstofprijzen zo blijven stijgen.
1: Volgens Duitse media zijn er twee verdachten geïdentificeerd na de mislukte drone-aanval op de luchthaven van Leipzig begin augustus. Het gaat om twee mannen met de Russische nationaliteit. De politie vond hen na DNA-onderzoek op de drone en de explosieven. Eén van hen stond al gekend bij politie en gerecht. De dodentol in Nepal en Tibet is opnieuw opgelopen. Er zijn nu al zeker 1225 mensen om het leven gekomen bij de gigantische vloedgolf daar. Meer dan 4000 anderen zijn nog altijd vermist. Onder hen ook 3 Belgen. Net wanneer je denkt het kan niet gekker, doet de Amerikaanse president Trump een nieuwe uitspraak. Dit keer over de naam van de straat van Hormuz. Op zijn eigen sociale media stelt hij voor, wat als we nu eens spreken over de straat van Trump? Het is geen mop, het is een van de paradepaardjes van Trump om tijdens zijn tweede ambtstermijn dingen een andere naam te geven. Denk bijvoorbeeld aan de Golf van Mexico, die de Golf van Amerika werd. En naar de 11e rit van de Vuelta dan, die is gewonnen door de Brit Matthew Brennan. Hij haalde het in een massasprint voor de Fransman Brian Coquart. Onze landgenoot Jordi Meus werd derde.
3: Uiteindelijk draaide ik 5e, 6e volgens mij, die laatste bocht. Toen werd ik een klein beetje tegen de hekken gezet met de buitendraaier. Kon ik er nog wel uitkomen, maar toen had ik net de benen niet meer. Ja, benen zijn goed, vorm is goed, alleen is de rest ook goed.
1: Wout van Aert sprintte mee, maar werd vijfde. Hij behoudt wel zijn groene puntentrui. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het algemene klassement. Vanavond en vannacht wolken met hier en daar kans op regen, minimaal rond een graad of 16. Morgen start bewolkt en mogelijk ook regenachtig. Na de middag komt de zon erdoor bij 23 graden. Ook vrijdag overwegend bewolkt met na de middag kans op regen. Het weekend wordt zonniger en droger en temperaturen dan rond 25 graden.
0: Christina.
4: Enjoy your summer. You know.

0: Elke eerste donderdagavond van de maand, van 9 tot 11, enkel op Christina.
1: Dance Garden.
0: House, disco, groove, trance.
1: Pure vinyl. Handpicked and mixed by Philip Debbie.
0: Luister nu donderdag 3 september vanaf 9 uur.
1: Dance

0: radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: De Sloveense wielrenner Tadej Pogačar heeft het ziekenhuis in Barcelona mogen verlaten. Hij kwam zwaar ten val in de Ronde van Spanje afgelopen weekend. Hij brak daar zijn sleutelbeen, een halswervel en liep ook een hersenschudding op. Pogačar moest logischerwijs dus opgeven. Wanneer hij terug zal kunnen koersen is nog niet duidelijk. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln is aangekomen in Thailand na meer dan 9 maanden op zee. Zo'n 5000 militairen zijn aan land gegaan in de Thaise badstad Pattaya, vooral bekend om zijn sekstoerisme. En dat doet toch de wenkbrauwen fronsen. Thailand zet daar 600 politieagenten in en heeft ook tientallen prostituees preventief van straat gehaald. De Amerikaanse missie duurde bijna dubbel zo lang als gepland. De omstandigheden aan boord waren ook slecht, met amper eten en kapot sanitair. Net wanneer je denkt, het kan niet gekker, doet de Amerikaanse president Trump een nieuwe uitspraak. Dit keer over de naam van de straat van Hormuz. Op zijn eigen sociale media stelde hij voor, wat als we nu eens spreken over de straat van Trump? Het is geen mop, het is een van de paradepaardjes van Trump om tijdens zijn tweede ambtstermijn dingen een andere naam te geven. Denk bijvoorbeeld aan de Golf van Mexico, die de Golf van Amerika werd. Vanavond en vannacht wolken met hier en daar kans op wat regen, minima rond een graad of 16. Morgen start bewolkt en mogelijk ook regenachtig. Na de middag komt de zon er wel door bij 23 graden. Ook vrijdag overwegend bewolkt met na de middag kans op regen. Het weekend wordt zonniger en droger en temperatuur dan rond 25 graden.
3: Christina.

0: Supporters kiezen voor KSK Heist en Covera Keukens. Zorg dat je erbij bent op de volgende wedstrijd.
1: KSK Heist speelt zijn eerste thuismatch van het seizoen tegen KRC Harelbeke op zaterdag 5 september om 20 uur aan het Sportcentrum in de Loostraat in Heist.
0: KSK Heist en Covera Keukens wensen je een aangename voetbalwedstrijd.
2: Every second,
3: every heartbeat.
4: Christina.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalok. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws.
2: Een mogelijk Belgische link in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt in Nederland. De opdracht zou vanuit ons land gekomen zijn. Journalist Katrien Sales weet meer.
3: Het is de Nederlandse krant Het Parool die dat vandaag uitbrengt, dat die opdracht in een loods in Brussel zou zijn gegeven. En die daarbij ook zegt dat die daders per sociale media zouden zijn gerecruiteerd. De politie wil dat niet bevestigen.
2: 35 mensen werden al opgepakt in dat onderzoek, waaronder ook twee Belgen. Een man van 51 kwam om het leven bij de schietpartij, twee agenten raakten gewond. Tadej Pogačar heeft het ziekenhuis weer mogen verlaten. De Sloveense wielrenner kwam afgelopen weekend zwaar ten val tijdens de Ronde van Spanje en werd naar het ziekenhuis in Barcelona gebracht met een gebroken sleutelbeen, een halswervelbreuk en hij liep ook een hersenschudding op. Pogačar moest logischerwijs dus opgeven. Wanneer hij terug zal kunnen koersen is nog niet duidelijk. En de Amerikaanse golfer Tiger Woods is zijn rijbewijs kwijt voor 5 jaar. Dat heeft hij zelf laten weten. Omdat hij in maart een verkeersongeval veroorzaakte in de buurt van Miami. Hij probeerde in te halen, maar zijn wagen kantelde en nadien weigerde hij ook een urinetest af te leggen. Het is niet het eerste ongeval waar Woods bij betrokken was. Vanavond en vannacht wolken met hier en daar ook kans op regen, minima rond een graad of 16. Morgen start bewolkt en mogelijk ook regenachtig. Na de middag komt de zon er wel door bij 23 graden. Ook vrijdag overwegend bewolkt met na de middag kans op regen. Het weekend wordt zonniger en ook droger en temperaturen dan rond de 25 graden. Christine.

0: Christina.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistoldenberg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou, Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Er zijn afgelopen zomer net geen 3000 Belgen gestorven door de hitte. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. Vooral de eerste hittegolf eiste een zware tol. Toen stierven er zo'n 2000 mensen meer dan anders. De zwaarste dag was op 27 juni. Toen waren er 641 overlijdens. We mogen niet beginnen panikeren nu Rusland ons al maar vaker begint uit te dagen. Dat zegt professor internationale politiek David Kriekemans in VTM Nieuws. Het gaat dan onder meer over de mislukte droneaanval in Leipzig. Duitsland beschuldigde Rusland openlijk van die aanvallen.
4: Het feit dat Duitsland op die manier communiceert, heeft ook als functie om naar de bredere publieke opinie een beetje te signaleren dat we in een ander hoofdstuk zitten, dat we vooral waakzaam moeten zijn. En wat we niet mogen doen, is dat, denk ik, wat wij Belgen hebben gedaan met al die drone-incidenten, ja. Dan zag ik toch vooral heel veel emotie.
3: Eerder vandaag haalde ook Europese Commissievoorzitter von der Leyen al uit naar Rusland. En de Amerikaanse golfer Tiger Woods is zijn rijbewijs kwijt voor 5 jaar. Dat heeft hij zelf laten weten, omdat hij in maart een verkeersongeval veroorzaakte in de buurt van Miami. Hij probeerde in te halen, maar zijn wagen kantelde. Nadien weigerde hij ook een urinetest af te leggen. Het is niet het eerste ongeval waar Woods bij betrokken was. Vannacht bewolkt met kans op regen en de temperatuur daalt naar 16 graden. Morgen start bewolkt met hier en daar wat regen. Nadien komt de zon er wel door en krijgen we tot 23 graden. Vrijdag bewolkt en regenachtig. Het weekend wordt zonniger en ook droger en temperaturen rond 25 graden.
2: Every second.
5: Every heartbeat.
6: Christina.
7: Okay.

0: elke eerste donderdagavond van de maand. Van 9 tot 11. Enkel op Christina.
1: Dance Garden.
0: House, disco, groove, trance.
1: Pure vinyl. Handpicked and mixed by Philip Libby.
0: Luister nu donderdag 3 september vanaf 9 uur.
1: Dance Garden.
0: Met Stijn van Nuffelen van het legendarische magazine Oudzoen.
1: Christina.

0: Christina Nieuws.
1: Er zijn afgelopen zomer net geen 3000 Belgen gestorven door de hitte. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstitutie Insano. Vooral de eerste hittegolf eiste een zware tol. Toen stierven er zo'n 2000 mensen meer dan anders. De zwaarste dag was op 27 juni. Toen waren er 641 overlijdens. We mogen niet beginnen panikeren nu Rusland ons al maar vaker begint uit te dagen. Dat zegt professor internationale politiek David Kriekemans in VTM Nieuws. Het gaat dan onder meer over de mislukte drone-aanval in Leipzig. Duitsland beschuldigde Rusland openlijk van die aanval.
2: Het feit dat Duitsland op die manier communiceert, heeft ook als functie om naar de bredere publieke opinie een beetje te signaleren dat we in een ander hoofdstuk zitten, dat we vooral waakzaam moeten zijn. En wat we niet mogen doen, is dat, denk ik, wat wij Belgen hebben gedaan met al die drone-incidenten, dan zag ik toch vooral heel veel emotie.
1: Eerder vandaag haalde ook Europese Commissievoorzitter von der Leyen al uit naar Rusland. En in de hoogste klasse van ons voetbal heeft Union met 0-3 gewonnen op het veld van Sint-Truiden. Het ging om een inhaalwedstrijd, omdat beide teams Europees actief waren. En door de overwinning staat Union nu tweede met 10 op 12. Sint-Truiden blijft tiende in de stand met 5 punten. Vannacht bewolkt met kans op regen en de temperatuur daalt naar 16 graden. Morgen start bewolkt met hier en daar wat regen. Nadien komt de zon er wel door en krijgen we tot 23 graden. Vrijdag dan bewolkt en regenachtig. Het weekend wordt zonniger en ook droger en temperaturen rond 25 graden.

0: laagste in alle huishoudelektro, OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalo. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. Een mogelijk Belgische link in het onderzoek naar de dodelijke schietpartijen over Asselt in Nederland. De opdracht zou vanuit ons land gekomen zijn. Journalist Katrien Sales weet meer.
2: Het is de Nederlandse krant Het Parool die dat vandaag uitbrengt, dat die opdracht in een loods in Brussel zou zijn gegeven. En die daarbij ook zegt dat die daders per sociale media zouden zijn gerecruiteerd. De politie wil dat niet bevestigen.
1: 35 mensen werden al opgepakt in dat onderzoek, waaronder ook twee Belgen. Een man van 51 kwam om het leven bij de schietpartij. Twee agenten raakten gewond. Ons land gaat nauwer samenwerken met Nederland en Duitsland in de strijd tegen natuurbranden. Dat hebben de bevoegde ministers afgesproken. Beter informatie uitwisselen bijvoorbeeld, omdat de natuurbrand natuurlijk niet stopt aan de grens. Dat zegt Vlaams omgevingsminister Joop Roens. En de Amerikaanse president Trump is blij dat de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle weer naar Groot-Brittannië verhuizen. Ik was toch al geen fan, zei de president tegen journalisten. Harry en Meghan zijn vorige week opnieuw naar Europa getrokken. Waarom precies? Daarover hebben de twee nog geen verklaringen afgelegd. Vannacht bewolkt met kans op regen en de temperatuur daalt ook naar 16 graden. Morgen start bewolkt met hier en daar wat regen. Nadien komt de zon er wel door en krijgen we tot 23 graden. Vrijdag dan bewolkt en regenachtig. Het weekend wordt wel zonniger en droger en ook temperaturen rond 25 graden.

0: Ontdek en beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84.
1: Christina.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Every second.
2: Christina.

0: olie verversen, filter vervangen, klein of groot onderhoud. Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
1: Je rijdt weer zorgeloos op de baan.
0: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
1: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
0: Bel ons even op 015 25 74 70.
1: Auto, elektro.
0: Van Rompuy, Industriepark 22, Zone B, Heist op den Berg.
2: Christina, every hour, every day.

0: jij een KMO? Let's Go ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. L-E-T-Z
1: Go.be.
0: Christina.